0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.
3: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio. Me.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
6: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
5: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog 3 onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij 2 gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama en wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog 3 andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe, maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Thank you.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Jammer.
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be.
0: En misschien ben jij binnenkort on air.
1: On air.
4: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK Atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
7: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
6: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norvit sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klozen spreekt over een drama en wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe, maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkracht naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Jana van Lent heeft ons land een derde medaille bezorgd op het EK atletiek in Birmingham. Van Lent verraste met brons op de 10 kilometer en was achteraf ook ontzettend tevreden.
7: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
6: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carma achtste. Hij raakte niet over 2,23 meter. Het goud ging daar naar een Italiaan. En Norwitz sluit de eerste dag van de zevenkamp af op een zevende plaats. Ze volgt op 181 punten van de Poolse leidster. Morgen volgen er nog drie onderdelen. Er komt veel reactie op het overlijden van een brandweerman van 56 bij twee gasexplosies in het centrum van Brussel. Burgemeester Klose spreekt over een drama en wenst de familie veel sterkte toe. Dat doet ook justitieminister Annelies Verlinde. Zij loofde ook de moedige inzet van de brandweer voor anderen. Bij de explosies raakten ook nog drie andere mensen zwaar gewond. Morgen wordt de site volledig onderzocht. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Sint-Truiden leek lang op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed. De 3-3 viel in de slotminuut van de wedstrijd. Beide ploegen zijn het seizoen begonnen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Vannacht droog, het koelt af tot zo'n 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In de namiddag neemt de kans op buien ook toe, maxima tot 31 graden dan. Maandag en zondag droog en afwisselend zon en wolken, maxima tot 25 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.
4: Ladies and gentlemen, welcome to Las Vegas for another exciting edition of Vaccine Sensation. And tonight, we have a 10-round bout. Let's go!

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
3: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste, het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Voilà. Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

your imagination. Think you're ready.

0: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
4: News. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
5: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
4: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

Still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu.
1: For the love of music, this is TRL.
0: Billit, easy invoicing.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: In de Hogevenen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak daar gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Helikopters van de politie en het leger zijn zowat een uur geleden weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Ouweraan ging gisteravond kijken.
5: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
4: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hogevenen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. In ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met een gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
6: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
4: Het goud ging naar een Italiaanse. In het hoogspringen werd Thomas Cagnois 8e. Het goud ging daar naar een Italiaan. En de Noorvits Peter start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. Roos van Otterdijk is ontzettend fier op haar Europese titel op de 100 meter vlinderslag op het EK zwemmen. Ze verlengde haar titel in Parijs en pakte zo ook haar tweede medaille op dit EK. Nochtans was het gevoel niet super, zegt van Otterdijk.
7: Het was inderdaad wel een iets moeilijkere dag. Ja, het is gewoon omstandigheden van de wedstrijd, super warm. Ik had inderdaad al heel dag buikpijn, dus dat maakt het heel moeilijk in de voorbereiding. Dus inderdaad, lastige voorbereiding. Maar dan moet je even gewoon de knop omschakelen, gewoon in het water duiken en zeggen, nu ga ik ervoor. Het is nu of niet. En ik ben heel blij dat ik dat wel kunnen doen, dus ik ben gewoon mega fier op deze prestatie.
4: Van Otterdijk plaatste zich gisteravond ook voor de finale op de 200 meter wisselslag. En in Bornem zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen om iets voor 7 uur al. Het gaat om enkele tientallen mensen die 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben. Al zeker 640 van de bijna 13.000 deelnemers hebben in de loop van de nacht moeten opgeven. Dat is ongeveer evenveel als andere jaren. Het was wel meteen pittig van bij de start gisteravond door de enorme hitte. Wandelaars en lopers hebben nog tot 9 uur vanavond om de finish te halen. Dat doen ze onder afwisselend opklaringen en wolken. Er is kans op onweersbuien bij maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden.

0: the back shakes a tambourine. Naked on the silver screen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
5: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
4: Van jacuzzi zal je bedoelen.
6: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
6: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafan.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spa Fun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Rouwera ging gisteravond kijken.
8: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
7: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is.
9: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
7: Het goud ging naar een Italiaanse en Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
10: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles doet pijn, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80. Ben ik echt afgezien.
11: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen. Dus ik ben echt schaamteloos trots.
7: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.

0: naar Frituur Steakhouse Bijtom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse Bijtom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in 2 sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
4: Favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
6: Morning Run.

Duur bonken we weer een gat door je speakers, want ik tune ze weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks hier op TRL Pleasure Radio.

Boomin Pleasure verzekerd in dit radiouur bij TRL. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed, die laten we als het ware spreken. Onder het motto, meer plaat, minder praat, zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

TRL, jouw Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

for the love of music. This is TRL.

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde er nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En dan nog sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reeksen van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.

rollen gaat door je speakers. Want ik tune ze weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks. Hier op TRL Pleasure Radio.

natuurlijk niet alleen op 2 FM-frequenties. Nee, nee, nee, ook via DAB+, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: Signature Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL Pleasure Radio. Let's the music

gezorgd. En jij hoeft enkel maar te luisteren en misschien wel te ontwaken. Het is eigenlijk al lang tijd om je nest uit te komen. Lukt het niet? Dan zeker met TRL wel, want wij draaien de beste 90s, zeros, retro en dance, zoals deze.

nature.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
7: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
6: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezit en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
8: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
6: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
9: Afzien, mijn benen zijn echt op.
10: Eerste keer en laatste keer.
11: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
12: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
6: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.

Chicane op deze zaterdagmiddag. Fijn dat je er bent. Dit is The Beats at Noon at the Weekend. Wij gaan je weer begeleiden doorheen de middag. Als je aan tafel gaat, laat het smaken. Ik heb Ina meegebracht, die komt er ook straks aan. En Jiggy D'Agostino, ook lang geleden. Welkom bij TRL Pleasure Radio met de Paragliders en Oasis.

Amazing. Straks nog de Latin Lovers. En Hathaway komt eraan. Zo'n 90s classic. Speciaal voor jou. Bedankt dat u hier met ons de middag doorbrengt. En dat we samen in de Beats at Noon het weekendje voorbereiden voor dat cruciale moment met Thierry de Smet straks vanaf 2 uur met zijn Powerline Super 50.

0: SpaFun. Genieten tot in jouw kleinste teen. SpaFun.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: anderhalf uur in de wereld van Thierry de Smet. Powerline Super 50. Het wordt weer een flashback naar 20 jaar geleden. Ben benieuwd wat er allemaal dan gebeurde in die hitparade. Timmy Trumpet gedaan, ons verwend moment, ons weekend verwend moment. En de Freaks.
1: For the love of music, this is TRL.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: For the love of music. Real music. This is TRL.

those little Italian fireflies. We hadden de Chemical Brothers en Marshall Mathers met I Like It Loud. Goedemiddag allemaal. Welkom bij TFL Flash Radio. Wij nemen je mee naar al die dingen waar je lekker op kunnen feesten. En waar kan je blijven op feesten. We doen dat ook in het tweede deel. In natuurlijk de Beats at Noon at the Weekend.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22. Of mail info@mercierbvba.be.
5: You have a name.
3: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL News. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eeden is in de Hoge Venen.
7: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
6: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
8: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
6: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
9: Afzien. Mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
10: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde parktaf heeft gespeeld.
9: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aandoen en een lekkere badje en dan slapen.
6: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim overal weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.

Het wordt weer een zaterdag om u tegen te zeggen. Binnen een goede 50 minuten begint hij eraan. Thierry de Smet. Met de flashback naar 20 jaar geleden. Die ultieme lijst.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

Aguilar en Easy Love bij TRL. Straks Peter dan Peter dan Peter. Maar eerst Ragbone Man, die geweldige Human. Goedemiddag.

Oude hit van Rafaela Cara. Pedro. In een leuke remix gezet. Als u nog aan tafel zit, laat het smaken of een aperootje. Dat mag ook natuurlijk, maar zorg wel dat u een bob hebt. We naderen, de lijster. De Powerline Super 50. Dit is ook een geweldige. Sherry Moon Tracks.

0: naar Frituur Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

hiervan bestaan verschillende versies. Love Can Turn Around, wat we niet kunnen terugdraaien, is dat Thierry de Smet eraan komt. Ja hoor. De tofste lives bij TRL en ook de enigste. Ik wens je een fijn weekend.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar...
3: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: You have a name.
5: Oh, yeah.
6: TRL.
5: TRL. News.
7: In de Hoge Venen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Ede.
8: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
7: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hoge Venen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Darling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Darling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.

populairste hits van 20 jaar geleden. Gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weile Muziekblad Joepie. Dit is Jaargang 7, aflevering 314. Het is de editie van 15 augustus 2006 met administratie van deze week. Drie nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 45 staat. En dat is dan ook nog een re-entry, dus geen wetten met de nieuwe binnenkomers. We hebben wel 18 stijgers te noteren, 6 stationaire platen, 23 dalers, 24 Belgische producties, waarvan er toch een stuk of 3 in onze eigen taal zijn gezongen. En er staan ook 4 ex-nummer 1 hits. Ik bedank uiteraard Erik de Valk. Hij is er aanstaande maandag weer. We're back to basics. En wij vrienden, we gaan het hier lekker maken. Het is vandaag 15 augustus. Het is een feestdag. Het is onze lieve Heer Hemelvaart. En weet je hoe we het bij ons noemen? Ja, bij ons noemen ze dat gewoon Sis Klim Op. Ik weet ook niet waarom. We kijken even snel naar hoe de 3 opklimmers waren van vorige week zaterdag. Want dat is ook belangrijk.

3 van vorige week zaterdag was niet zoveel veranderd. Eigenlijk niks veranderd in vergelijking met de week daarvoor. De nummer 3 was Crazy van Niles Barkley. De nummer 2, Het Konijntje. Het hele lieve, zachte, sweetie konijntje van Henkie op 2. En de nummer 1 die stond 10 weken lang op nummer 1. Het was Marco Borsato. En vandaag is rood, net zoals de zon woensdagavond ook rood kleurde. Omdat de maan ervoor kwam, bijna volledige eclipse hebben we gehad. Het was lekker griezelig, hè? Als je zo buiten zat in het zonnetje. En dan plotseling hoorde je dat, of merkte je dat het een beetje donker werd. Ja, het was creepy. Vrienden en mijn vriendinnen. Ik heb goed nieuws voor jullie, want 20 jaar geleden gingen we onderweg naar een nieuwe nummer 1. En wel, kijk, ik heb goed nieuws. Ook vandaag doen we dat dus, in de retroparade van 20 jaar geleden. De nieuwe nummer 1, omstreeks 3:55 doen we dat. Maar laatst nog een tijdje. We hebben hier nog een paar nieuwe binnenkomers. Vooral de eerste dan. Die vinden op nummer 50 is de nieuwe van 20 jaar geleden voor Pita, Bass, Chuck Proof en Dre. Met de zomer. Ja, het is vandaag iets wat minder met de zomer. Want ik moet je vertellen. 20 jaar geleden was het 21 graden op 15 augustus 2026. 2006 liever. Wel, kijk, vandaag het is een beetje hetzelfde. 24 dus. Het is niet zoveel veranderd. Het mag ook een keertje wat minder zijn.

Drie nieuwe binnenkomers hebben we, waarvan één re-entry is. Dus eigenlijk hebben we maar twee splik-splinter nieuwe binnenkomers in de lijst van 20 jaar geleden. En de eerste nieuwe binnenkomer die stond op nummer 50. Nu net het een beetje minder is met de zomer, komt die plaat dan nu net binnen. Het is Zomer van Pita, featuring Bass, Shockproof en Dre. En die Pita maakte in 2006 zijn debuut in de Vlaamse urban en hip-hop scene. En viel al snel op met zijn toegankelijke Nederlandstalige rap. In een periode waarin hip-hop steeds populairder werd in Vlaanderen, wist hij zich toch te onderscheiden met commerciële producties zonder zijn eigen stijl te verliezen. Voor die zomer sloeg hij de handen in elkaar met Bass, Shockproof en Dre. Dat zijn drie artiesten die elk een eigen stempel drukten op de Belgische urban muziek. Samen zorgen ze voor een frisse mix van rap, zang en zomerse vibes. Deze single, die zomer dus, die ademt vakantie, zon en zorgeloos genieten. De luchtige tekst, het aanstekelijk refrein en de relaxte beat maakt van zomer een echte feel-good plaat die perfect past bij de warme dagen en de lange zomeravonden en misschien wel bij een zonne-eclipse of zoiets. Die productie combineert dus hip-hop, R&B en pop tot een radiovriendelijke sound die je dus net hebt gehoord hier bij TRL Pleasure Radio. De eerste nieuwe binnenkomer van in totaal drie nieuwe op nummer 50 dus. Zomer van Pita. Ik vind het een beetje raar, maar als ik Pita zeg, dan krijg ik toch honger. En moet ik mijn honger een beetje stillen, want als er drie nieuwe zijn, dan moeten we ook van drie platen afscheid nemen.

Craze. Die sluit na 5 weken zijn top 50 avontuur af met deze lekkere single. Do you want this party starting right? Yes? Wel, blijf dan luisteren tot en met 4 uur. Och garme, na 5 weken verdwijnt ook onze DJ Kicken. De man uit eigen huis hier van TRL Pleasure Radio. In zijn combinatie met Sonic Solution.

0: indrukwekkende 27 weken. Dat is de tijd die Eros Ramazzotti en Anastasia in de top 50 stond met deze hit I Belong To You. Maar nu zit voor deze beiden het avontuur er volledig op. Maar geen nood, want er zijn genoeg nieuwe.
1: De Super 50 nieuw. Nummer 46.

Dat was de tweede nieuwe binnenkomer. En meteen ook de op 1 na hoogste. En dat is die voor Jam. Met Just Be Yourself. Achter Jam schuilt een Belgische danceproject dat in de 2006 verschillende commerciële houseproducties uitbracht. En voor deze single werd de samenwerking gezocht met Zipora. Een van de bekendste Belgische danszangeressen van haar generatie. Zipora maakte al in de jaren 90 naam met haar krachtige stem en werkte doorheen haar carrière samen met heel wat Belgische producers en dansprojecten. Ze werd vooral bekend dankzij haar samenwerking met Mil King, Fiyoko, Two Fabiola en Silver. Een taal van andere Belgische acts, waardoor ze uitgroeide tot een van de meest herkenbare stemmen uit de Belgische dance scene. Met deze Just Be Yourself brengen Jam en Zipora een positieve boodschap. Blijf jezelf en laat je niet beïnvloeden door de verwachtingen van anderen. Die boodschap wordt verpakt in een aanstekelijke danceproductie met stevige beats, melodieuze synths en een refrein dat meteen blijft hangen. De combinatie van de warme stem van Zipora en de commerciële house sounds maken de single bijzonder radiovriendelijk en populair op de dansvloer. Ook in België kreeg de plaat heel veel airplay en wist een mooie plaats te veroveren in de Powerline Super 50. Die Just Be Yourself is een mooi voorbeeld van de sterke Belgische danceproducties die in 2006 regelmatig de hitparades haalden en bewijst nog maar eens hoeveel talent er toen in ons eigen landje rondliep. Een positieve danceplaat met een boodschap die vandaag nog altijd actueel klinkt en ook de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer was op nummer 46. En dat brengt ons zometeen bij de hoogste nieuwe binnenkomer, oftewel een re-entry. Plaat die dus voor de tweede maal binnenkomt in de lijst. En die is wel lekker. Dus die voor Yellow en oh yeah. Oh yeah. Om het met de woorden van Sergio te zeggen. Oh yeah.

0: ben net nog even snel naar het toilet geweest, omdat ik toch begon te twijfelen aan mezelf. En ik kan u bevestigen, I'm not a girl, Ian van Dal. Ondanks dat je constant zegt dat ik een meisje ben, ik ben not a girl. Ian van Dal hier bij Powerline, super tof 50 bij TRL Pleasure Radio. And just a girl, een grapje natuurlijk. 4 weken lang staat ze in onze lijst. En vandaag stoot ze door met 2 plaatsen van 44 naar nummer 42. En nu een beetje een lekkere rocksingle hier. Dat kan ook een keertje. Het moet niet altijd dance zijn, want deze Cooks en Naïef gaat de goede richting uit. Een steeg van vorige week, nieuw 43, naar nummer 38 deze week. Dat is een goede 5 plaatsen winst voor deze Cook. En I'm so naïef. Ben ik dat? Nee, belangen niet.
1: De Powerline Super Top 50.
2: Nummer 38.

Toch even een verfrissing laten horen, want tussen al dat dancegeweld hier bij Tera op Pleasure Radio is dat toch wel een keertje een leuke verademing. The Cooks and So Naive zingen ze zelf van 43 naar 38. Ik heb er nog één voor je, net voor we toe zijn aan onze commercials. En dat is die van ABBA geweest in de vroegere jaren, maar al 2006 door Silver. Dan toch maar een keertje een danceversie gegooid. Lay All Your Love On Me op 36 voor die Silver. Ze staan inmiddels wel 15 weken in. En dat is een goede zaak natuurlijk voor hen.

Kijk, dat heb je dan, hè. Als je plotseling geen inspiratie meer hebt om nog wat tekst te maken voor je plaat, dan moet je enkel nog la la la la la la la la la la la la la. Kijk, zelfs ik kan gewoon lyrics maken. Als het maar gewoon een beetje la la la la la la la la la la, dan kan ik er voorlopig nog mee wegkomen. Zelfs Lily Allen kwam er mee weg met haar debuutsingle in 2006. 20 jaar geleden dus, in onze hitparade van 20 jaar geleden. Vorige week zaterdag nieuw binnen op nummer 45. En nu 10 plaatsen winst. Het gaat dus lekker door naar nummer 35 in haar tweede week notering. En Just Make Me Smile. Ah, als ik de luistercijfers bekijk op onze computer, dan kan ik ook alleen maar smilen. Want die zijn lekker goed. Ja, ja, ja. Welkom allemaal in deze show van de heetste hits van 20 jaar geleden. Met de coolste temperatuur op dit ogenblik van de afgelopen week. Een goede 24 graden, dus het mag een keertje. Hè? Jawel. Is goed voor de natuur, zullen we het zo maar noemen. Ook dit is goed voor de natuur. Deze Oxia en Domino. Ik heb mezelf beloofd om in de zomermaanden een paar platen wat meer aan elkaar te koppelen en een beetje meer mijn waffel te houden. Kijk, ik ga het doen. Want daarna hoor je nog Luc Leblanc en Mr. Z. En Shake Your Bam Bam. Ben je er klaar voor? I'm shaking, baby.

Lamb betekent, hè. Dat zijn twee pillen, hè. Bill, met andere woorden. Luc Leblanc versus Monsieur Z. En Shake Your Bam Bam. Lekker gezellig Jamaicaans plaatje. Eigenlijk is het gewoon Belgisch. Maar het is dankzij die Jamaicaans instrument die... ze noemen dit een steel drum. Die pling, pling, pling, pling, pling. Dat het zo lekker zomers klinkt. Die Luc Leblanc en die Mr. Z. Ging het goed met hen? Jawel, hoor. Want vorige week zaterdag waren ze nu op 48. Nu op 33 gestrand. En daarvoor nog Oxia en Domino op 34 in onze lijst. Wie is er allemaal gelukkig op deze feestdag vandaag, op deze Onze Lieve Heer Hemelvaart op 15 augustus. Het zijn er een heel pak mensen, hoor. Het is onder andere de geboortedag van Napoleon Bonaparte. Ja, u kent hem wel, de kleine generaal. Mocht hij nog geleefd hebben, hij zou vandaag 257 jaar zijn geworden. Maar dat kan niet natuurlijk. Weet je wie er ook bijna even oud is? Is Paul Jambers. 81 is hij. Ook presentatrice Anne de Batselier wordt er 62. Komiek Raf Koppens, 61. Acteur en ex van Jennifer Lopez, Monsieur Ben Affleck, wordt er 54. En de laatste die we mogen feliciteren is Jennifer Lawrence, de actrice. Die wordt vandaag 36 jaar. Ik zeg tot allen en vooral speciaal tot de mensen thuis die ook jarig zijn.

Als je dit nummer toevallig niet kent, of dit melodietje niet kent, of je weet niet uit welke film dit komt, dan heb je waarschijnlijk 20 jaar in een grot geleefd of zoiets. Maar dan heb je een geldig excuus. Maar als je daar niet 20 jaar in een grot geleefd hebt, dan moet je dit toch vast en zeker kennen. Jack Sparrow uit de oh zo bekende films. Met de pirate, hè? He's a pirate. Pirates of the Caribbean. Wel, het nummer die werd, de tune of het tapijtje, die werd gemaakt door Klaus Badelt. Maar DJ Tiesto die dacht in 2006, hey, als ik daar nu een keertje een beat ondersteek, dat moet toch een hele andere dimensie krijgen. En gelijk had hij, want het ging goed. In een derde week steeg hij 20 jaar geleden van 34 naar 28 met deze hitsingle. He is a pirate. En dan uw vrienden en vriendinnen, een hit die in 1983 een hit was dankzij de film Purple Rain van Prince. Het was toen een hit voor Apollonia 6 en Sex Shooter noemt het nummer. Maar ook dezelfde heren, niet Tiesto, maar vrienden ervan, die dachten bij zichzelf van, oké, we gaan dit een klein beetje aanpassen en we maken er een beat van. Wel, kijk, dat waren de mensen van Firefox. Die hadden ook zoiets van, ik maak daar een lekkere versie van. Hier is Sex Shooter anno 2006, hier bij TRL Pleasure Radio. En die staat op nummer, kun je hem even vertellen, vrienden?

Deze dame won 2005 het Euro Songfestival. In 2006 had ze nog een keertje een hit. Deze Helena Paparizou en Mambo bij TRL Pleasure Radio. Vorige week zaterdag nog 22, nu op 25 gedaald. Maar geen hot, het is een leuke plaats. Daarvoor hadden we uiteraard nog die Sex Shooter van Firefox. Wat over het Euro Songfestival gesproken. Op 13 november is er weer zo'n, noemen ze dat een jubileumfeest of zoiets? Het grote Songfestivalfeest noemt het. Het gaat door in Amsterdam, waar allemaal ex-winnaars en medekandidaten en dat soort van de dingen allemaal meedoen. Maar Laura Tesoro, die neemt afstand van het Songfestival en die trekt zich volledig terug uit het grote evenement. Ze wil en kan hier niet mee geassocieerd worden, zo zegt ze zelf. Dus ze zal niet optreden op 13 november op het grote Songfestival. De zangeres die ons land in 2016 vertegenwoordigde met het nummer What's the Pressure, trekt zich dus echt terug, omdat ze niet langer geassocieerd wil worden met het Songfestival. Dat bevestigt een krant hier in Vlaanderen. Jammer genoeg moeten we dat dus melden, dat die Laura Tesoro niet langer zal optreden. Want dat heeft Peters, u weet wel, de broer van Bart Peters, die heeft het geweld, want dat is de manager van Laura Tesoro. Beetje jammer natuurlijk, ja. Waarom, weten we niet precies, maar het zal allemaal wel uitkomen. En weet je wat er ook gaat uitkomen? Is dat wij nog twee singles hebben, net voor we toe zijn aan het wereldnieuws hier bij TRL Pleasure Radio. En dat zijn twee lekkere, vooral deze Mason en Exceder, die je nu reeds hoort op de achtergrond op 24. Gevolgd door Mash en The Property, die hoor je straks op 23. Vrienden en vriendinnen, ik wens jullie bij deze allemaal nog een

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55, dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak, kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de Ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finley Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

Welkom in het tweede uur van deze Powerline Super 50 Vrienden op deze 15 augustus 2026. Ik had net tijdens het nieuws een keertje de mailbox rap geopend. Oei. Ik heb heel wat klachten gekregen dat ik in het begin van deze show heb verteld dat we vandaag een feestdag vieren. Dat is correct. Maar niet dat het onze lieve Heer Hemelvaart of Sis Klimop is, maar dat het Maria Hemelvaart is vandaag. Dus bij deze, mijn excuses. Maar ja, hey, in de tijden wat we nu tegenwoordig leven, hè? Man, vrouw, het is een beetje allemaal, het kan allemaal door de beugel tegenwoordig. Dus bij deze, 15 augustus dus, Maria Hemelvaartsdag. En bij ons de tweede uur van de Powerline Super 50, waarin wij nog lekker doorgaan. Met de nummers 22 tot en met nummer 1, een selectie daarvan uit. En vooral, we gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1 van 20 jaar geleden. Ik heb voor de rest ook nog de meest gestreamde plaat in Europa van afgelopen week. En uiteraard checken we ook nog even de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden. Maar eerst en vooral checken we nog wat anders. Hier zijn ze, de drie beste van vorige week zaterdag.

0: Op nummer 3 stond vorige week zaterdag nog Niles Barkley en Crazy. De nummer 2 was voor Henkie en zijn lief klein konijntje. En voor de 9e of 10e week vorige week zaterdag nog Marco Borsato. En vandaag is rood. Rood zal het vandaag niet meer zijn. Het wordt bloedrood voor Marco Borsato. Want hij moest 20 jaar geleden zijn eerste positie afnemen. Wordt het een van die 3 platen die misschien wel de nummer 1 zal in beslag nemen? Of wordt het de snelste stijger van vorige week zaterdag? Tijd zal raad brengen. We beginnen eraan op nummer 22 met Mrs. Paris Hilton. Hier zijn de stars die zo blind zijn. Ja, dat waren we afgelopen week op woensdagavond nog. Dan waren de stars niet blind, want die valden met bakken uit de hemel woensdagnacht na de zonsverduistering.
1: This is one DJ you don't wanna fuck with.
2: Jenny Dismiss. Welcome to the party zone.
3: Hallo, hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek, ja? Dankjewel, ja? Je is niet normaal zoveel praten.

0: Paris Hilton.
1: Ja, ja, ik weet het, ik weet het. Je bent bekend, meisje. Haar ouders die bezitten natuurlijk de Hotel Imperium, het Hilton Hotel. Ze zijn allemaal van haar, dus ja, het is een rijke luiskindje, maar geen, ze heeft geen kapsones. Nee, zeker niet. Het is wel een goede DJ, want ze is al sinds, ik denk sinds haar 18 al bezig met DJ'en. Dus je hoeft niet altijd meteen te zeggen, ja, het is omdat ze bekend is dat ze DJ geworden is. Nee. Ze heeft er hard voor gewerkt, die Paris Hilton. Met twee plaatsen winst van 24 naar 22 nu. En de Stars Are Blind. En brengt ons nu met de enige splinternieuwe plaat die wij draaien in de lijst. En dat is de meest gestreamde plaat van afgelopen week in Europa.
2: Die ergebnissen.
3: En maintenant, les résultats.
4: Y aquí están los resultados.
5: And here are the results.
1: Op nummer 5 een snelle stijger, Self-Aware van Temper City. Another en 54 Ultra met Stalk to You. Van 2 naar 4 gedaald. Ook een stijger op nummer 3. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. En nummer 2, yes, Huggle en Imel, Angel en Ultra Nazé met Moving to the Sun. En ze staat er nog altijd door. 6 weken lang als meest gestreamde plaat in Europa. We hebben het over Shakira en Burna Boy. Ondanks dat het wereldkampioenschap voetbal al voorbij is, blijft ze toch stevig hangen met haar Die Die. Voor mij is het allemaal Die Die. Dat is een dialect voor dikke zever.
6: De Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: De Euro Parade.
9: Euro Parade.
10: Euro Parade.
11: Nummer 1. Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station.

0: dame in de Nillies, maar ook vooral in de jaren 90's. Toen begon ze haar carrière met Genie en de Battle. Maar eigenlijk was ze al veel eerder begonnen, want ze had als kindsterretje was ze eigenlijk samen met Britney Spears en Justin Timberlake. Toen zat ze in het programma, wat ze bij ons hier een beetje kunt vergelijken als de Disney Club. Toen zat zij daar in de Mickey Mouse Club. Samen met die drie was zij presentatrice. In feite als ze heel jong was. Dus vandaar dat ze toch wel een beetje haar strepen al verdiend heeft, die Christina Aguilera. En dit was toch een compleet andere stijl die we gewoon waren van haar. Zo'n beetje jazzy. Ain't no other man in de tweede week van 25 na 15 in de Powerline Super 50 hier bij TRL Pleasure Radio. Ja, we hebben een hele warme afgelopen week gehad. Snik heet. We hebben zelfs gisteren de warmste dag van het jaar gehad. Ja, dat hoef je me niet te vertellen. Mijn airco's die draaien op volle toeren trouwens. Maar ik heb ook in principe een klein beetje weinig geslapen. Want ik zal je maar verklappen. Ik woon in vogelvlucht zo'n goede 500 meters van Rijversfestival. En zo heb ik toch wel gratis vrijdagavond kunnen luisteren naar Clouseau. En gisteravond bijvoorbeeld naar Noordkaap. Ja, bazaar. Gisteravond allemaal zomaar gehoord vanuit mijn tuin. Dus goedkoop, leuk en met een alcoholvrije cocktail erbij. Noemen ze dat ook alweer? Een mocktail. Ja, juist, een mocktail. Ja, what's in a word natuurlijk. Wel, enfin, ik wijk een beetje af. Ik wil je wel nog vertellen dat het nu op dit moment op onze antennemast, even snel kijken, een goede 24 graden half is, dus dat is ook al niet zo slecht natuurlijk. We moeten het allemaal niet zo heet hebben, maar ik kan het nog een klein beetje heter maken. Met deze hitsingle van Juanes. Ik weet niet wat dat zegt, jongen. Hier is hij met zijn La Camisa Negra. Dat ging niet goed meer met die Camisa Negra. Vorige week zaterdag, maar nu opnieuw wel. Want hij stijgt van 16 naar
1: nummer 13.
0: Hier gaat hij. Met een hete, vooral hete plaat.

0: Oude hitsingen van Softcell uit de jaren 80. Milk Inc. en Tainted Love in de eerste week van 11 naar 12 nu. En ook de helft van Milk Inc. die was ook op Rijvers Festival. Reggie Pink, Simone Man, jawel, die was er ook natuurlijk op Rijvers Festival. Ja, waar is die man eigenlijk niet, hè?
1: Weather update.
0: Ja, hoe ziet het er allemaal uit voor van het weekend, jongens? We hebben al wat regen gehad vandaag. Zal dat nog altijd zich doortrekken naar het weekend? Ik kan je nu al vertellen dat vanavond die onweersbuien het oosten van het land zullen verlaten. En tijdens de dag verbreden ook de opklaringen. Het wordt overal droog. Yes! Tegen het ochtendsloren zijn er nog enkele plaatselijke lage wolkenvelden mogelijk. En de minima die zullen vannacht schommelen tussen de 13 en de 19 graden. Morgen start vrij zonnig, maar overdag wisselen ook de zonnige perioden en wolken elkaar een beetje af. Het blijft droog en in de meeste streken zit er wel een geïsoleerd buitje. Het behoort wel tot de mogelijkheden, maar we halen maxima van 22 tot 29 graden. Ook niet zo slecht natuurlijk. Maandag dan is het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. Vooral in het noorden en het oosten van het land. Maar het gaat ook weer zo'n normale temperatuur van het jaar zijn. Tussen de 20 en de 27 graden. Dus we hoeven ons allemaal niet zoveel bij voor te stellen dat het allemaal zo slecht is. Nee, het is gewoon de normale temperaturen van het jaar nu. Dus zullen we het daarbij houden? By the way, het is dus vandaag een christelijke feestdag. Dat wil zeggen dat we er ook een christelijke plaats gaan aan vastkoppelen. Ave Maria van Belle Press. Op nummer 11 in onze hitlijst van 20 jaar geleden. Ja, het komt allemaal goed, vrienden. Het komt allemaal lekker in.

No, no, of yeah, yeah. Kan niet meer volgen, zijn meisje. Kan niet meer volgen. Rihanna. Het was een rustig moment hier bij TRL Pleasure Radio. In onze lijst van 20 jaar geleden. Toen we binnenkwamen in de top 10. Een stijger van 13. Kay Styles en Johnny Logan. En Don't Cry. I Love the Party. Ja, wij ook. Maar goed, de party ging nog even niet door. Want toen hadden we nog zo'n rustige plaat op nummer 8. En ook dat was een stijger. Met twee plaatsen winst voor Rihanna en Unfaithful. Ik had je verteld dat we onderweg gaan naar een nieuwe nummer 1 in de hitlijst van 20 jaar geleden. En toen zei ik van misschien is het wel een van onze top 3 van vorige week zaterdag. Wel, kan je één ding onkrachten. Want Gnarls Barkley en Crazy zal het niet zijn. Want hij stond 20 jaar geleden niet op de nieuwe nummer 1, maar wel op...

0: for the love of music. This is TRL.
1: De Pussycat Dolls, dat was de one and only Snoop Dogg. Ja, hij mocht zijn medewerking verlenen aan die zinger van de Pussycat Dolls en hun buttons hier bij TRL Pleasure Radio. In hun zesde week blijven ze lekker hangen op nummer 4. En dat wil zeggen dat we toe zijn aan de drie beste van 20 jaar geleden. En ik had het net nog over het Rijversfestival die op een boogscheut van mijn achtertuin ligt. Wel, gisteren namiddag kon ik ook nog lekker meegenieten van drie dames die ook het gezelschap kregen van een vierde dame. Want de zwangere Marten die kwam ook een keertje kijken hoe het haar collega's verging op het podium van Rijversfestival. Dus het was allemaal leuk. Ik had zoiets toen ik het hoorde in de verte van ja, ja, jippie, jippie.
2: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
3: Met Thierry de Smet.
4: Nummer 3.

0: Super Top 50.
1: Nummer 2.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

Marco. Vandaag is alles rood voor hem. Maar voor ons niet. Het is een beetje een mysterie rond Marco. Gaat hij nu toch opnieuw beginnen optreden of niet? Moet hij naar de rechtbank, ja of nee? Het is je kan er een film van maken van Marco Borsato eigenlijk. En wij deden dat ook eigenlijk een heel klein beetje, maakten we er een film van. Want hij was wekenlang de nummer 1 en daar heeft hij nu een einde aan moeten maken 20 jaar geleden. Want hij daalt van 1 naar 2 in zijn 14e week. Marco Borsato en rood. Dat betekent, vrienden, dat we nog een nieuwe nummer 1 hebben. En dat is een leuke, vind ik persoonlijk dan. Ik heb hem ook al een keertje gedraaid een paar weken geleden toen hij een week of twee in de lijst stond. Met de dance version ervan, maar het origineel vind ik nog altijd stukken beter. Dus, vrienden en vriendinnen, onze nieuwe nummer 1 van 20 jaar geleden is niemand minder dan de 2 jaar geleden overleden Henkie met zijn lief klein konijntje. Ik wens je vooral nog een prettig weekend toe. Veel plezier zometeen met Stef en de Land of Dance Mix. En wij maken er nog een prettig weekend van. Met af en toe een wolkje en af en toe een zonnetje. Zo, dan is het mooi afgewisseld. Moet niet altijd bakken en braden zijn. Tot volgende week zaterdag 2 uur voor een nieuwe top 50 van 20 jaar geleden. Maar afsluiten doen we dus nog met onze Henkie en zijn heel lief konijntje.

Dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

0: Mijn neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Wil genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden 3e in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, 4e. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
6: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Welcome this summer. It's gonna be real hot on your radio. TRL. This is your weekly summer party. Only the best summer beats in the mix.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

zon zakt langzaam richting horizon, de temperatuur stijgt en de beats worden warmer. Welkom in de Land of Dance Summer Mix in de zomer van 2026. Het komende uur hoor je de heetste house beats, zomerse vibes en non-stop energie. Zet het volume open. Dit is jouw soundtrack van de zomer. Goedemiddag iedereen en van harte welkom bij TRL.

0: House Dance Summer Mix hier op TRL. Volgende week op de zaterdagnamiddag tussen 4 en 6 zijn we terug met nog meer zomerse dance beats in de mix. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot volgende week.
1: Only the best summer beats in the mix.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
7: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
6: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
7: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
6: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
8: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
6: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
1: Hallo beste vrienden, dit is weer Looking for the Perfect Beat hier op jouw radio TRL, your pleasure radio met alleen maar de beste en de nieuwste clubmuziek die ik kan vinden. Ik heb voor jou een uitgebreid gamma vandaag. Heel veel tracks, want ik mix ze behoorlijk snel in deze episode. Dus ik hoop dat je ervan zal genieten. We hebben Deep House, we hebben Funky House, we hebben Jacking House, we hebben House en we hebben twee keiharde techno tracks op het einde. Die zal je straks wel horen. Maar laten we beginnen met wat chille muziek, Deep House. Een track van Roman Ritter, tezamen met Nate Eckhart, super alternate music, Cove.
2: TRL, Pleasure Radio.
0: Looking for the perfect beat.

We openden de episode van vandaag van Looking for the Perfect Beat met een track van Natek samen met Roman Ridop, Superordinate Music met Ghost. Dan Ritmo van DJ Stu samen met Chester, Soufflé of Soufflé van Chant op Vida Soul Records, Smooth Operator, een remix van de oude Chardé natuurlijk door Maurizio Basilotta en MF Productions of Tribal Kitchen. No Sunshine When She's Gone van Crazy Biza, Bonus Star Records. En hier ga je er nog eentje kennen. Remixed of a mashup eigenlijk van Richard Gray of G-High. Vogue with my baby tonight.

Reclame hadden de tracks Vogue with My Baby Tonight. Dat was die Madonna mashup met nog iets anders door Richard Gray. Die kennen we zeker en vast wel. Please Stop G-High. War Is Not The Answer van Ann Johnson op TikTok. Catwalk van Jobbik. Tezamen met Renote en Corporate Cousins op Henry Street Music. Can You Feel It? Van Massimo Lipoli op Big Love Tracks. And Don't You Want Some More House Music? Yes, Please. Van Lizard en M-Steve on Loco House. Push the Feeling aan van Luca Debonair, remix door de Ghostbusters natuurlijk op Dark Mondays. En Looking for

Pleasure Radio.

0: Musico Mada. Laat me dat anders uitspreken. Mada F4K4 van Eddie M op M-Rack. Higher van PM. Blink Pushing On van Roos op Stuff Only. En uiteraard deze geweldige Let the King Drum Speak van MG en Mole Drap op Looking for Trouble. Dat is trouwens de laatste house track van het programma. En ik heb nog twee tracks voor je hier op Radio TRL in Looking for the Perfect Beat. En dat zijn twee harde techno tracks. Ik mix ze in met veel kabaal en veel geweld. Dus verschiet straks niet. Dat komt zo meteen op de achtergrond. Ik zal je de laatste track al vertellen. Die is van Steel Grooves op Redefined Format. En heet Filter Freak. En dan een Duitse techno track. Als het niet allemaal Duits is eigenlijk techno. Van Claudia Galas samen met Lasercraft 3D op Filled on Acid. En die track heet Einfach Maschinen sein. Ja, dat was mijn beste Duits. Tot volgende week, mensjes, op Radio TRL. Ja, pleasure.
1: Radio. For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden, de brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
7: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
6: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
8: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Met ongeveer van 21 wel voertuigen. Dat specifieke bosbrandwagens, dat is met 4x4 capaciteiten.
6: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zultwaargem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

0: Zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
0: DJ Kickens. 90s.

0: Yeah, bass bumpers in the house, we're gonna funk your rear.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
4: TRL. News.
6: Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
7: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte, in de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
6: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur onder controle te krijgen. Een jeugdkamp van Kazoo dat op dit moment plaatsvindt in de Hoge Venen wordt morgen vroegtijdig stopgezet. De groep was vandaag al van Ovifa naar een nieuwe locatie verkast, maar ook daar kunnen ze niet langer blijven. Het kamp is nog maar sinds gisteren bezig. 53 kinderen van 9 en 10 jaar moeten dus vroeger naar huis. De groep heeft geen last van de brand, maar de nieuwe kampplaats is maar tot maandag beschikbaar en terugkeren naar Ovifa zit er niet in. Intussen is er ook een speciaal noodnummer geactiveerd, 1771. Dat nummer is er voor wie vragen heeft over de brand in de Hoge Venen. Zo blijft het nummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties. Over een half uur lopen onze estafettemannen hun finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Om heel precies te zijn lopen de Belgian Falcons om 10:55. Een kwartier later is het aan onze vrouwen, de Belgian Rockets. Sportjournalist Klaas de Wijngaard is in Birmingham.
8: Ik geef eerlijk gezegd de mannen, de Belgian Falcons, net iets meer kans dan onze Belgian Rockets, onze vrouwen. Met Rani Rosius, die zijn met de zesde tijd door naar de finale. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de mannen, die hebben wel nog een extra troef achter de hand, namelijk Simon Verheerstraeten. Die heeft eerder deze week al de finale van de 100 meter gelopen en die hebben ze nog gespaard in de reekse. Dus straks is dat nog de sterkste man.
6: Op dit moment spelen onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk. Onze Lions staan op nummer 1 in de wereldranglijst. Het is al van 2018 geleden dat ze nog eens wereldkampioen werden. Morgen is het de beurt aan onze hockeyvrouwen, de Red Panthers. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioenen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerp is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerp pakt zo 6-6. Eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: DJ Dickens. 90s Mix.

selfish, because once you went on

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
7: TRL News.
8: Onze Belgische estafettemannen hebben brons gepakt op het EK atletiek in Birmingham. Onze Belgian Falcons kwamen als derde over de finish na Groot-Brittannië en Duitsland. Dat betekent dat de medailleteller voor ons land nu op 4 staat op dat EK atletiek. En nog goed sportnieuws, want onze Belgische hockeymannen die hebben ook gewonnen. Hun openingswedstrijd op het WK tegen Frankrijk, het werd 3-2. Morgen spelen ze opnieuw tegen Duitsland en maandag tegen Maleisië. De top 2 van elke groep pakt een ticket voor de tweede groepsfase met de beste 8. De Lions werden in 2018 nog wereldkampioen trouwens. En morgen spelen ook onze hockeyvrouwen, de Red Panthers, tegen Nieuw-Zeeland. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Oud-Heverlee Leuvenclub Brugge is geëindigd op 0-3. Racing Genk klopte Westerlo met 3-2. Eerder vanavond is Antwerp met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Het pakt zo 6-6. En bekerwinnaar Union geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. En op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS staat Alexander Bloks in de derde ronde. Hij klopte de Argentijn Navone in 2 sets, 6-3 en 6-4 werd het. In zijn volgende match speelt hij tegen de Italiaan Collignon. Dat is nummer 38 op de wereldranglijst. Bloks staat 32e. Het klaart stilaan overal op en we duiken vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.

Fuck me on the stage, yeah, that's what you want to see.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Name.
3: Oh yeah.